0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maakt de

0: is Radio Emmeloord.
1: Uit de veren met Freert de Vries.
2: En die zegt ook goedemorgen. Jazeker, extreem, daar begonnen we mee. Op deze vrijdagochtend van de 24e juli 2026. Aflevering 24 vanuit de veren. 2 uur durend, zoals je weet. Tussen 7 en 9, iedere vrijdagochtend op Radio Emmeloord. We begonnen dus met Extreme en een prachtige rock ballad uit 1991 en More Than Words. En dit is I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Ik weet niet hoe vaak ze zingen en zeggen, maar hier is ABBA in ieder geval.

Ik herinner me niet veel clips, maar deze wel. Dame in het zwembad in een zwarte bikini. Ja, ze had moeite om het aan te houden, geloof ik. Zoiets was het, als ik het nog goed weet. Sabrina hoorde je en Boys uit 1987. En daarvoor ABBA uit 1975 van het album ABBA. I do, I do, I do, I do, I do. 5 keer. Wel geteld. Goed, hier is Hot Chocolate. Het zang van Errol Brown.

0: Martin Fielden zevende. Cicero Park. Zo heet het album waar dit vanaf komt. Hot Chocolate hoor je en Emma Emily.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op Middengolf 747 AM.
0: En dit is Johnny Lyon. En hij zingt over Sofietje.
2: Zij dronk ranja met een rietje. Mijn Sofietje.

Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Johnny Lyon, Johnny van Leeuwarden, dat was zijn echte naam. En hij was eerste zanger van de Jumping Jewels en toen begon hij een solo carrière en je hoorde Sofietje over zijn toenmalige vriendin Sophie en de tekst was van Gerrit den Braven. Ja, en dat was in de 60s. En we gaan nu terug naar de 50s, way back in the 50s met Carl Wayne op Radio Emmeloord.

0: The Lighthouse Family, 1998. En je hoorde High.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: Dat is er deze week eentje van J. Vincent Edwards. En die ging bijna de boeken in als een eendagsvlieg met Thanks to the Lord uit 1969. Maar in 1976 gebeurde er wat. Hij maakte nog een hitje en dat heet Love Hit.

0: watch you, little bird.
1: Nancy Sinatra, dochter van Frank natuurlijk, en Lee Hazelwood, waar ze een paar albums mee opnamen. Dat heette Lady Bird en het is 5 minuten over de klok van half acht. Lekkere typisch 80's muziek. Ik heb net terug naar 68. Dit is 1984. A Flock of Seagulls. Dit heet The More You Live, The More You... We staan stippeltje, stippeltje.

the more you live, the more you love. Een flock of seagulls op Radio Emmeloord. Je meet in 1975, 5000 volts. Dat is er nogal wat. Ga je haren recht van opstaan. Dit is I'm on fire.

0: on fire. Voor de 5000 volt. En ik zei dat er haar een recht van opstaan. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal nergens. Nou, dat was wanneer je haar een recht op gaan staan van 5000 volt.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Dat is het inderdaad. Dit is ABC. 1987. Alphabetic City.

0: En natuurlijk ging dat over Smokey Robinson, die hele mooie soulmuziek maakte vroeger. ABC zong erover, When Smokey Sings. Het is tijd voor onze nieuwe plaat. Vandaag U2 en Streets of Dreams. Street of Dreams, moet ik zeggen.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

Allemaal disco uit eind jaren 70, 1978 om precies te zijn. Karen Young. Je hoort een hot shot op Radio Emmeloord. Even een beetje andere soort muziek hoor. Lekkere rock ballad van REO Speedwagon. Dit is Keep On Loving You.

album High in Fidelity. REO Speedwagon. Ik geloof het graag, maar ik moet het even verder. Zometeen het nieuws en weer. En we draaien er nog eentje voor die tijd. Dit is Ecstasy, 1979. Making plans for night. Tot zo.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedde op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: je nog die tijd van vroeger?
1: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
0: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
1: AM747.
2: Net niet top 40.

En daar zijn we weer mee bezig. 2 uur lang hier op Radio Emmeloord. We begonnen met Feels Like the First Time van Foreigner. And Only Wanna Be With You van Hootie and the Blowfish. Deel 2, 10 minuten over de klok van 8 uur. Dit is YouTube.

Unforgettable Fire uit 1984. U2, een productie van Daniel Lanois en Brian Eno. En je hoorde A Sort of Homecoming. Terug naar 1969 met de Creedence Clearwater Revival.

0: Zo, Valencia was dat met Gaia uit 1993.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Daar zijn we aanbeland. We draaien er weer drie achter elkaar, prachtige zomerhits. En we beginnen met eentje van Shakira, en dat heet Waka Waka.

Tot zover. Het zomertrio voor vandaag. We begonnen met Waka Waka van Shakira in 2010. Daarna 1978 het album Bloody Tourist van Tennessee. En daarvan natuurlijk Dreadlock Holiday. En de laatste was eentje van Kaoma uit 1989. En je hoorde al de Lambada. En we beginnen nog even, we blijven nog even in vakantiesfeer en we gaan naar Frankrijk met de formatie White Sox. Die gingen op bezoek in Versailles. Dus luisteren we daar even naar.

0: White Sox. En dat was de titel en dat kwam uit 1981.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1770 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Muziek vanaf de zeebodem, nou dat is dit niet. Dit zijn de Rootbats en Jukebox Jive.

0: The Jukebox Guy. Roubettes '74. Afgelopen week is er een van hen overleden van de Roubettes. Ik weet zijn naam niet meer. Ik heb het wel gelezen allemaal op internet. Maar ik weet wel dat het diegene was met die zwarte bril. En nu is het...
1: Time for Gospel Rock.
0: Inderdaad. Mirrors and Smoke van Jars of Clay.

0: was een smoke, The Jars of Clay, samen met Lee Nash. En Lee Nash was de zangeres van Sixpence Known the Richer. En daar draaien we er volgende week eentje van als gospel rock nummer.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Inderdaad. We gaan het even heel zacht.
2: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe.
0: Dit is Duff.

Van Kodo. En ze verdwijnen met hun spaceship richting weet ik waar allemaal. Dit was het programma voor vandaag. We draaien er nog eentje. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week vrijdag om 7 uur. Hier is Celine Dion. Dit heet To Love You More. Goedemorgen en tot volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord. Op Middengolf 747 AM.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show.

Luisteraars, hier zijn we allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Het dameskoortje is er ook weer bij, zoals jullie kunnen horen. Love Me Tonight was de allereerste grammofoonplaat van Tom Jones. Dat was toch heerlijke muziek uit de jaren 60. We blijven even in de jaren 60 hangen met deze. Oh, die mensen hebben er zin in. Ze knallen hem erin. Hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

Het is het bekende oude liedje of niet, zoals met It's the Same Old Song van de Four Tops. Dan gaan we een show met deze, kunnen we deze nog eens in de hallies.

denk ik, Rem, wat een mooi of niet soms van de Hollies. Heerlijke koffie ook in de studio aanwezig. Nou, dan gaat het altijd goed. Als er koffie is, dan is het goed. In Nederland, hier zijn de Shoes.

0: het geweldige stemgeluid van Theo, Vanessa en van de Shoes. Met de deren van vers tegen erbij met Shoes. En na na na hier in de programma.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Inderdaad, de hits van toen uit de jaren 60. Daar zijn we in beland nog steeds met Sonny en Thierry.

de beat goes on. En we gaan maar door en we gaan maar door. Ja, dat zijn we zeker van plan met de Gouden Oude Show. We gaan maar door en we gaan maar door. En de muziek gaat ook maar door met In the Middle of the Road.

De muziek, echt tijdloze muziek van The Middle of the Road met de Soleil. Soleil, kennen we deze nog? Dat is een ringje van Mistral. Met de Neon City. Hoor je niet zo vaak meer, hè? Nee, en daarom is de gouden oude show om dit nog een keertje te laten horen met de Neon City. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma.

0: naast me ronde. Erik Klaartje of niet, soms Scott Fitzgerald met Yvonne Kiddy met If I Had Words.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
0: Dat is toch heerlijk, die Gouden Ouwe Show met de hits van toen. Die we allemaal nog wel herkennen, zoals deze. Dit komt uit de jaren 70, rond 80.

terug naar de jaren 70. Veel gedraaid toen de tijd op radio. Meer Mico Internationaal. You know I love you. Tu sais je t'aime van Shake. Dit komt uit 1977. Hier zijn de Guys and Dolls.

Het was een dikke nummer 1 lied. Toen de tijd in de jaren 70 in de Mia Miko's top 50 elke zaterdagmiddag. Op die 319 meter van de middengolfband. Dat weten we allemaal. Natuurlijk nog heerlijke muziek van toen. De gouden oude shows als deze. Kennen we deze nog? Nou, deze is niet zo bekend meer. Van Barry en Aline met The Bad Times.

één keer was ze verdwenen in zijn nippelzee. Heerlijke zomerse muziek, of niet, soms deze, van Julio. Hier is Julio Iglesias met de mooie plaat toen de tijd. Dat is inderdaad de titel.

0: mooie tune klinkt weer op het einde van het eerste gedeelte van de show.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleine bedrijven, namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op appen achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Cliff Richard met Angel. Over mooie muziek gesproken, oh, dit is een hele mooie, hier zijn de Cats.

blijft toch mooi, blijft toch prachtig of niet? Soms Lia van Dekkert. We blijven nog even in de jaren 60 in het tweede gedeelte weer van de show. Hier is Neil McCarter.

hoor je, dat ken ik ook van de Santana, maar dit is toch wel het origineel met C's, Nodderre. Dat was er eentje van Neil McCarter. Nog een uit de jaren 60, al gemakkelijk uit.

horen voorlopig niet, want we zijn niet van plan om ervan door te gaan. Nee, Mary Hopkin was dit met Goodbye. Dit zijn de mensen van, ach, we kennen hem allemaal, hè, van de Fortunes van Radio Caroline. Maar dit was die andere grote hit van hun met Seasons in the Sun.

medley van hits. Een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Van de Disco Samba, van de Two Man Sound. De gouden oude show, als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom, we gaan wat doen. Een hele oude uit het jaar 1950. Nou, dat is inderdaad wel terug in de tijd. Maar we kennen hem ook van Nederlandse artiesten. Ja, straks de oplossing.

is het een oudje of is het geen oudje? Wat een leuke plaat of niet soms, hè? En dan de oplossing, de Nederlandse artiest. Wie heeft hem gemaakt in het Nederlands? Ach, dat weet iedereen natuurlijk wel. Dat was er eentje van Nico Haak. En die was dan getiteld Moezijn. Ja, Moezijn. En deze was getiteld The Music, The Music en The Music. We gaan terug naar de jaren 60. Weer een klein stapje voorwaarts. Met deze van Petula Clark.

0: gedaan met de ontzettend grote hits in de jaren 60. Met Don't Sleep in the Subway. Ja, de Downtown en Jorge de Wand waren geweldige muziekjes, of niet soms?
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show deeltje 2 met Bonnie Tyler. Hier is ze nog een keertje in het programma met Lost and Friends.

prachtige stemgeluid van Bonnie Tyler hier in het programma met The Last in Friends. Dit is ook leuk, dit. De meneer Cannibal. Dat wordt opletten.

0: Ja, meneer de kannibaal opgereten. Wel, ja, er blijft niks meer van over, moet ik zeggen. Dat was er een keer een Andy Fischer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Oftewel, ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, want het kan niet laten. Het Mia Migo strijdlied met Frank van der Mast en Mark Jacobs. Toen de tijd in het jaar 1976. Maar dit is het origineel. Rick Dees en his Cast of Idiots.

Disco Duck met Rick Dees en his Coaster Idiots. Ja, ik zing gewoon. Ja, ik zing de andere tekst mee. Ik ben helemaal van in de war. Ik zing gewoon de andere tekst mee van het strijdlied van Mi Amigo Internacional.

onder het mom van een beetje liefde in je hart, oftewel de Loving Awareness Sound van Caroline. Put a little love in your heart van Jackie Dicko de Chano. Kennen we deze nog? Dat is een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Brigitte Bardot.

Wat de plaat me wel leuk vond, moet ik zeggen, van Brigitte Bardot, oftewel haar. De Zangria-plaat, ja. Het is ook een mooie, de jaren 60, de Foundations.

wat een heerlijke gouden oude plaat of niet. Soms oh, die is echt zo mooi. Als je deze goed denk je, oh, wat is het nog mooi. Wat is het nog mooi, prachtig in de Battle Days. Dat was er een keer van de Foundations. Al zo tegen het einde alweer van de gouden oude show. Voor deze keer, wat gaat het toch snel, hè? 1975, hier is Abba.

Ja, ja, zeg maar ja. Ja, dat doe je op een stadhuis, hè. Dan zeg je gewoon ja. I do. 1975, dat was er eentje van ABBA. We gaan even kijken op de klok. Nog een plaat of twee. Nog maar een plaat of twee. Wat gaat het toch snel, hè? Het gaat veel te snel. En als je het leuk naar je zin hebt, dan zit ook de tijd weer zo voorbij. Net zoals deze, met John Lennon, met Nine Dream.

blijft toch een mooie plaat of niet soms van John Lennon met de Nine Dream. We gaan boodschappen doen. We gaan boodschappen doen. Tenminste, als je dit muziek hoort, dan denk je aan die reclame dat we boodschappen gaan doen met de George Baker selectie met de Little Greenback.

prachtige plaat om mee te besluiten of niet soms met de Little Green Bag, de Joyce Baker selectie. Dan komen we het luisteren naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Al Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En bij de klanken van de Tornado's zeg ik een hele goede middag. Live vanuit Studio 19, vanuit een toch een beetje donker Emmeloord. En wederom dank voor Johan de Graaf voor de Gouden Oude Show van morgen tussen 10 en 12. En Johan is terug morgenochtend zaterdag om 7 uur.

Ja, Willie Nelson, Always on My Mind. En dat bent u ook allemaal. Alle luisteraars, goedemiddag. Via DAB+, middaghalf 747 of online. En daarnaast ook Arend Westra, Nathaniel Keterwoed, Jan Oosterveen, Gert Meppelink en Johan de Graaf.

Ja, Henk Westbroek op zijn best met het goede doel. Alles geprobeerd. Ja, dat denk ik wel eens aan, ja, precies. En Henk Westbroek was natuurlijk ook discjockey bij Hilversum 3, bij de VARA. En heeft natuurlijk een café in Utrecht, Ster W. Dat is ook wel gezellig. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Als u denkt, ik weet nog een mooi nummer, of ik heb een leuke playlist, of ik heb gewoon commentaar, studio@radioemmeloord.nl.

0: tree.
1: Ja, 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon. Van het duo Simon & Garfunkel. En Annelies heeft net lekkere vrijdagmiddagbroodjes gebracht. Dankjewel Annelies. En ik wens iedereen vanaf dit punt smakelijk eten.

Bittersweet Samba Hub Elpet. En binnenkort bestaat Radio Emmeloord 10 jaar. En dat is, houden we een open huis op zaterdag 5 september tussen 1 en 5. En we hebben uiteraard ook dan live uitzendingen. En dat is allemaal in Buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Zaterdag 5 september van 1 tot 5.

Vanavond klinkt dit weer bekend op de middengolf. Vanaf april 1964 stond mijn Transistorradio afgestemd op 199. Later werd het 259 omdat het tweede schip erbij kwam. Radio Caroline. En het waren de Fortunes. En het was niet de begintune vanaf 1964, want dit nummer is uit ergens uit 1965.

Mooi nummer van ABBA, Adante Adante. En ik heb hier een nummer van Peter Koelewijn. En dat staat bij 1967. En voor mijn gevoel is het nummer veel ouder. In ieder geval, mooi nummer, Speel die dans.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, prachtig nummer uit de begintijd van de Stones, It's All Over Now. En dat draai ik speciaal voor Henk de Boer. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Julio Iglesias en Diana Ross. Een goedemiddag vanuit deze studio voor Jan van Weterlo, Kees Koopman, Theo van Steenbergen, Dikke Denkers, Hans van Dijk en Mark Bodegraven. En vanaf september is Mark elke maandagochtend tussen 10 en 12 live te horen op Radio Emmeloord.

Parikebeen, Ellie Niemann en Boudewijn de Groot zongen over een meisje van plezier. En ik heb hier een boek en daar staan alle Engelse top 20's in ieder geval van 1960 tot 1968. En vanaf volgende week ga ik daar allerlei nummers uit draaien. Die verspreid ik dan door het programma heen. Gewoon omdat het kan.

altijd in het pak. Brian Ferry van Roxy Music. En dit was Angel Eyes. En als ik zo al die nummers beluister, denk ik, wat is er toch heel veel mooie muziek gemaakt.

Because the Young van Dwayne Eddy. En het nummer is heel vaak gebruikt door discjockeys als begintune. En ik weet onder andere twee. En dat was Mart van Leeuwen en Johnny Walker.

sprekende broeken van Dr. Hoek. En het was een hele mooie videoclip. Ja, die zitten allemaal in mijn hoofd. Met Top Op en Tros Top 50. En wat niet al, want Duitsland had ook mooie shows. Goed, hier hebben we Engelbert, moet ik zeggen. Humperdinck.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: De Nederlander in Zweden, Cornelis Vreeswijk. De Nozem en de Non. En voor mij was de flipside, de B-kant, Veronica. Misschien was dat wel de A-kant. Ik weet het niet. In ieder geval, hier zijn de classics. En dit draai ik voor Nico de Zwart en Jan Oosterveen.

Mike Knopfler en Emmylou Harris, mooi duet. Dit was het er weer voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandag om 12 uur. Ik wens een hele prettig weekend met veel zon. Het wordt weer mooier weer. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Love, Peace and Good Music. Je hoort het allemaal op Radio Emmeloord, op DAB Plus en via www.radioemmeloord.nl. We gaan 50 jaar terug in de tijd, de top 40, de Radio Veronica top 40. 17 juli 1971, de zevende jaargang nummer 29. In deze top 40 8 nieuwe binnenkomers en de allereerste nieuwe binnenkomer hoort je op de achtergrond. Lady of the Morning.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

wekenlang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 22, maar helaas. Deze week op nummer 39. The Living Blues en Black Liza.

in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 die werd uitgezonden op de 192 meter in de middengolf. Op 17 juni 1971. De top 40 werd uitgegeven in een oplage van 160.000 exemplaren. Het was de zevende jaargang nummer 29, oftewel week 29. En publicatie alleen met toestemming van Radio Veronica CV. Ik heb het aan Ome Bul gevraagd. Een aantal jaar geleden, hij zei van, ah jongen, je gaat je gang, maar zo niet dan toch. Radio Emmeloord op DAB+. Gaat het een beetje beter met de temperaturen? Ik zit op dit moment nog in Hongarije, Tisza Igor. We hebben vandaag ook weer heerlijke temperaturen meegemaakt. Van rond de 35 graden stond er op de thermometer op een gegeven moment. Ik denk stiekem dat het wel ietsje warmer was, dat we zo rond de 39 graden zaten. Maar goed, zondag ben ik weer gewoon. Als het goed is in Nederland, dan mag ik weer gaan genieten van het mooie weer. Oftewel 25 graden in Nederland. Ook dit is nieuw binnenkomen. Een oud alarmschijf. En don't pull your love.

voor deze plaats van de Move Tonight. Vorige week binnengekomen op nummer 38, doorgestegen naar 35. Ja, dat gaat langzaam maar gestaag, zeiden wij vroeger wel eens. Maar met andere woorden, dat gaat niet echt de goede kant op, hoor. Nee, dat gaat hem niet worden. 10 minuten voor 3:30, Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl. En misschien zijn we ook wel te ontvangen op Middengolf. We hebben geen idee hoe dat mogelijk is, maar het wordt regelmatig geregeld vanuit Kolmerswaag. En we zijn daar natuurlijk hartstikke blij mee als dat zou kunnen. Op 34, 2 plaatsen winst voor de Corporation in de tweede week notering. Vorige week op nummer 36, it's the one.

de vierde nieuwe binnenkomer in de Veronica Top 40. De T-Set en de Little Lady. En de plaat die we hierna gaan draaien, When You're a King, is ook een nieuwe binnenkomer. Staat op nummer 32 en op 31, de Never Ending Song of Love. Maar eerst nog eventjes deze prachtige plaat van The White Plains. Nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40.

Never Ending Song of Love for You. Oké, okay. Nou blijf maar lekker doorzingen hoor. Ik bedoel, in the repeat wat mij betreft. De zesde nieuwe binnenkomer in de Radio Veronica Top 40. En deze vinden de... Oh, deze vinden allemaal heel erg leuk. Eén plaatsje winst in de derde week notering voor de kermisklanten. En het is de Zigeuner Tango.

0: binnenkomers in de top 40 van 50 jaar geleden. En dit was de 7e nieuwe binnenkomer, weet je wat? Weet je wat? We zijn er toch bezig met die nieuwe binnenkomers, we doen het gewoon.
1: En nu, de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

bijzondere muziek van The Who. Ik heb het destijds heel veel gebruikt om daar jingles of commercials op in te spreken. With love, peace and good music. Oh ja, Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl. 12 minuten over 3:30 geworden. De Radio Veronica top 40 van 50 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 17 juli 1971. Even wat meer rust op de radio.

Zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

Ik weet dat ik Annelies er heel veel plezier mee doet met deze prachtige plaat. De blauwe korenbloemen. Nou, op zich zo slecht, hè? Nee, de zusters De Roo waren dat. We vinden ze op nummer 24. Vorige week nog op nummer 20. Zelfs 4 plaatsen verlies voor deze band. Die zijn nu in de 6e week notering. Radio Emmeloord DAB+. We gaan even met z'n allen weer... Ja, zullen we het gaan proberen? Ja, oké, dan komt hier Oscar Hirsch.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje

0: tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
3: Wat?

0: kan me voorstellen dat je zegt van wat een bak herrie op de radio. Maar dit is de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Get Down and Get With It, Slade. Ja, die maakt altijd van dit soort platen. Vorige week nieuw binnen op nummer 32. Even flink doorgestegen naar nummer 15 in de Radio Veronica Top 40. 17 juli 1971, vrienden. Vandaag precies 50 jaar geleden. En je hoort het hier bij ons op Radio Emmeloord op DAB+. En uiteraard via www.radioemmeloord.nl. Live vanuit Tissa Igar in Hongarije. Allerbeste platen die werden verkocht in 1971, oftewel erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoondetailhandelaren, en samengesteld uit de gegevens van handel en industrie. Wat zeg je, is daarmee te frauderen? Ja. Ik zeg helemaal niks. Goed, Radio Emmeloord, 5 minuten over 4 geworden tot 6 uur. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. Je hebt al 1 uurtje gemist.
1: Dit is de historische Top 40.

kan er niks aan doen, maar ik vind dit soort muziek waanzinnig. De gebroeders Brouwer in de 9e week notering. 5 plaatsen winst. En het nummer heette Middernacht op het Lego van de 11 provinciën. Werd deze plaat destijds uitgebracht. Radio Emmeloord met op nummer 13. Een plaat die vorige week op nummer 12 stond.

Radio Veronica Top 40. En helaas, helaas drie plaatsen verlies voor Ocean. En Put Your Hand in the Hand, in the Hand. En wat was die mooi, hè? Oh, even een klein beetje romantiek op de radio. Oftewel vakantiemuziek. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 18. En doorgestegen naar nummer 11. Oftewel 7 plaatsen winst voor deze oud-alarmschrijf. Het is Les Miles.

zo zijn we heel stiekem en langzamerhand in de top 10 beland van de Radio Veronica Top 40. Die werd uitgezonden op 17 juli 1971. Live vanuit Tissa Igar in Hongarije. De Nederlandse Top 40 of de Radio Veronica Top 40 op nummer 10. The Middle of the Road en Tweedledee Tweedledum. Drie plaatsen verlies in de zevende week notering. En deze vonden we vorige week op nummer 8. En is gezakt naar nummer 9 in de zesde week notering. Het is Lobo, Me and You. En een dog neemt Boo.

0: 7 in de Radio Veronica Top 40. Roomba Tamba 6 weken lang. En hij heeft 3 plaatsen winst. Ik moet eerlijk zeggen, ik word hier een beetje vrolijk van deze muziek. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En waar hoor je deze muziek nog? Hè? Alleen bij Radio Emmeloord. Het is zaterdagmiddag. Het is 16 juli in het jaar 2000. Nee, het is 17 juli. We moeten even wakker blijven. 17 juli in het jaar 2021. We gaan terug naar 17 juli 1971. En wil je meer van dit soort mooie muziek luisteren, dan nodig ik toch uit om een keer te luisteren naar Koffieradio. Mocht je dat niet doen, want daar draaien we heel veel van dit soort muziek.
1: I'm back, but the shaker was so boss, most tunnel.

Radio M-Word met de Radio Veronica Top 40. My darling Helena. Zes alarmschijven, voormalig alarmschijven in deze top 40. En dit was de zesde alarmschijf stationair op nummer 5. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ook van deze plaat word ik best wel een klein beetje vrolijk. De top 40 van 17 juli 1971 bij ons op Radio Emmeloord.

DAB+, de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Oftewel 17 juli 1971, terwijl de temperaturen hier in de studio oplopen tot 35 graden. Ook al staat de airco aan, staat het ding wel goed, vrienden. Het is 12 minuten over half geworden, 12 minuten over half 5. En we hebben nog een aantal platen in deze top 40. Waaronder nummer 2, afkomstig van 6 in de vierde week notering. Jacques Herb, tezamen met de Rivies.

0: stationair een beetje staan. Oftewel, met andere woorden, de nummer 1 notering was dezelfde als de plaats die wij vorige week op nummer 1 troffen. Wat zeg je?
1: Manuela.
0: Ja, zeg het eens.
1: Manuela.
0: Oh, Manuela, Manuela, Manuela. Oh, wat een heerlijke plaat. Een beetje bijzondere plaat en hij werd er op een gegeven moment wel een klein beetje gek van.
2: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
0: Stationair op nummer 1. Vader Abraham, tezamen met Wilma. En zou het erg zijn?

Лиса.

system change jobs. Baby, running to me and bust me one.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen.

0: Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

over 5 geworden. Welkom bij het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord op deze prachtige zaterdagmiddag. Voor de tijdstip van 5 uur hadden we nog een paar leuke nieuwe binnenkomers in de tipparade. Op nummer 30 Almost Persuaded van Louis Armstrong. En Wish You Damn van Sandra en Andres. En op de achtergrond hoor je op nummer 70 nieuw binnen Ruby van Bo.

17 juli 1971, de tipparade van die periode. Ongelooflijk, hè? Van 17 juli 1971. Het zal wel zomer zijn geweest, hè? Uiteraard. Hè? Het was zomer in 71. En je hoorde deze muziek op Radio Veronica op de 192 meter in de Middengolf. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 30 in de tipparade. 6 plaatsen winst voor Mandrill en Mandrill. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was hem absoluut volledig vergeten.

is white. Af en toe een beetje grijs. Maakt niet uit of het blauw, oranje, regenboogkleur. Het kan allemaal. Dit was de tipparade, dit is de tipparade van 50 jaar geleden. En ik vind het een hele bijzondere plaat, om eerlijk te zeggen.

Many Things, een plaat die regelmatig gedraaid wordt op Radio Emmeloord. En dat is wel een hele bijzondere. Hij staat op nummer 17. Eén plaatsje winst maar in de tipperade van 50 jaar geleden. Het was een hittip destijds van Klaas Vaak. Ook Klaas Vaak, leuk. Gezellig was dat programma, ja toch? Opstaan met Klaas Vaak. Oh ja, zeker wel. Of gingen we nou naar bed met Klaas Vaak? Ik heb eigenlijk geen idee meer. Dit is wat mij betreft wel een beetje te lang geleden. Dit is de Mies Rousseau.

elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

0: was hem weer helemaal, hè.
1: Du bist anders als all die anderen.
0: Du bist anders. En dan hoop ik dat hij het in de positieve zin bedoelt, maar dat is zeer zeker wel het geval. Op nummer 14, afkomstig van 20 tipparaden van 50 jaar geleden. Radio Emmeloord via DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. En we hebben uiteraard ook een Facebookpagina waar je van alles op kan vinden. Ja, gewoon even kijken. facebook.com/radioemmeloord.

deze valt weer onder de categorie bijzondere platen. Titanic nieuw binnen op nummer 13, dus ze hadden er wel vertrouwen in. Santa Fe, zo heet het nummer. Op zich is het wel vrolijk hoor, maar een beetje bijzonder. En dan kom je af en toe weer platen tegen in de tipparade. Dat je dan denkt van dat deze ooit in de tipparade heeft moeten staan. Waarom niet meteen doorgestoten is tot de top 40. Een plaats die we namelijk allemaal kennen. Je gaat hem horen, het is de, nou niet echt de hoogste nieuwe binnenkomer. Nee, zeker niet. Hij is binnengekomen op nummer 10 in de tipparade. Nee, ik zet hem nu aan en ik denk je meteen dan zegt, aha. Moet je goed luisteren. Deze moet wel even weg. Luister maar. Ja, mooie. The Doors. En The Riders on the Storm.

daar kan ik dan uren en uren naar luisteren. De Doors en Riders on the Storm, 1971, nieuw binnen in de tipparade op nummer 10. Toch eventjes nog een paar klankjes van de Doors. Mag dat? Ja? Ja, ze zijn al weg. Nou, oké, dag.

0: jongens, wat klinkt dit fijn, hè? Heerlijk op DAB+, Radio Emmeloord. De tipparade van 17 juli 1971. Vrienden, precies 50 jaar geleden werd deze tipparade en top 40 uitgezonden op de 192 meter in de middengolf bij Radio Veronica. En wij doen dat gewoon 50 jaar later nog eventjes over. Gewoon omdat het kan en omdat wij Radio Emmeloord zijn. En jullie het ook leuk vinden, heb ik me laten vertellen. Krijgt u wel regelmatig reacties van de Station of the Stars. En leuk dat jullie het doen. Dit is Neil Diamond op nummer 3.
1: I thought love was only true in fairy tales.

0: river flow? What's the river flow? What's in the river flow?
1: Een beetje een lastige plaat om te draaien, toch? Maar desalniettemin, hij stond in de tipparaad. Nieuw binnengekomen op 22, maar dan wel vorige week. En 20 plaatsen gestegen in deze tipparade. Deze week staat hij op nummer 2. Vrienden, tot zover dan de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Live vanuit Tisza Igor, Hongarije. Ik ga er weer vandoor en ik laat je achter met die hele mooie alarmschijf van de Cats. Dit is One Way Wind. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit programma wordt aanstaande vrijdag tussen 3 en 6 herhaald op Radio Emmeloord.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ziezo, kijk eens aan. Hey, hallo allemaal. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van deze Hitwriters op vrijdag. De 233ste uitzending weliswaar. Ja, en deze keer vergeten we het zeker niet. Bedankt aan de voorgaande collega's hierbij, jouw hitfrequentie. Lekkere muziek en de ganse dag door krijgen we tussen al. En we gaan door tot 7 uur vanavond al zeker met deze Hitwriters on Friday. Ja, ik heb er zo zin in. We staan weer voor een leuk weekend, zeg maar. En het gaat ook weer een stukje warmer worden, want ik zie ook weer een hitgolf op ons afkomen eigenlijk een beetje. Ja, een voorspel voor volgende week alweer van die zweet, van die tropische temperaturen. Van die zweettemperatuur wou ik zeggen, ja. Tropische temperaturen, Jos moet het zijn. Ja, ik zie tot 233 graden terug in Vlaanderen en België. Waarschijnlijk zal het ook zo het geval zijn in Nederland. Misschien is het nu ietsje minder warm in Emmeloord. Ja, wie weet. Maar dat komt toch wel weer goed, hoor. Maar het zal weer puffen worden. En regenwater is er al tekort. En er gaat nog geen regen vallen de komende dagen, zo blijkt. Dus onze regenput, ja, die kunnen we bijna vergeten. 7500.

een paar weken geen regen en dan krijg je dat. Dan loopt dat ding leeg. Moet je bijvullen. Ja, het zal weer een dure rekening worden, toch wel. Deze week ook weer een nieuwe tipper van de week. Dat hoor je zo meteen rond de klok van 5:30. De keuzeplaat van de luisteraars komt eraan. Ook Bart van Leeuwen heeft mij beloofd even langs te komen met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox klassieker, de Popcorn Oldie. En Jacqueline die komt ook langs met de rubriek Wat eten we vandaag? Dus staat weer heel wat te gebeuren zo blijkt.

Ja, jammer genoeg, deze week kregen we het slechte nieuws dat Tony Thorpe is komen te overlijden. Een van de bandleden van de Rubids. Hij werd 81 jaar jong. Je hoorde de Rubids met I Can Do It. Terug naar die goede oude zeezenderhits.

moet het eerlijk toegeven, het swingt nogal zijn trein. Zijn ze van die platen, als je die hoort in een danscafé of in een discotheek, dan kan je niet blijven op stilstaan. Je hoort de Jesse Green en Nice en Slow. En goedemiddag, als je er pas bij komt, je luistert naar de 233ste uitzending van Hit Riders on Friday. Tot 7 uur vanavond nog hier bij jouw hitfrequentie.

0: dagen geleden toch om je weekend aan te vatten, zeg maar. Ja, we zijn in het voorlaatste weekend, voorlaatste vrijdag van de maand juli wat betreft deze hitrides.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.
2: En in de muziek deze nacht. Go, go, go, pow!
0: En ik draaide hem een paar weken terug ook al eens een keertje. Maar toen moest ik hem noodgedwongen stoppen omdat we te weinig tijd hadden vandaag. Gaan we dus opnieuw laten draaien. Deze Harold Melvin en de Blue Notes en die speciale versie. Je moet eens goed luisteren, lieve mensen. Dat is een heel speciale versie van deze Don't Leave Me This Way.

geweldig, toch, vind je niet? 1975. Harold Melvin en de Blue Notes. De Tom Motown mix hoorde je vandaag in deze 233ste Hit Riders on Friday. En we draaiden hem eigenlijk wel bijna zo goed als integraal, lieve mensen. 11 minuten lang, ja, ik weet het, staat niet op de radio dat het zo gebeurt, maar ik kon het me niet laten. U kent hem ongetwijfeld nog in de versie van Thelma Houston. Ook een geweldige kaskraker geweest. Deze mag daar ook zeker bij zijn. Harold Melvin en de Blue Notes. En door al die platen raken we een beetje achteruit. Want afgelopen week waren we ook in, op de Gentse feesten.

de Gentse feesten die duren nog tot en met zondag. En er waren al een beetje meer incidenten dan vorige jaar. Afgelopen dinsdag waren wij te gast op het Sint-Baafsplein samen met Christophe voor de 13e keer.

0: En Christophe heeft deze week weliswaar het publiek alle hoeken van de kamers laten zien. Hij zong ook een liedje van Jan Smit, want hij zingt ook met de 3D's namelijk. Maar deze keer was hij solo aanwezig voor de 13e keer, zeg maar, op het Sint-Baafsplein. Je hoorde Christophe en vanavond gaat het gebeuren. En bij ons zit alles een beetje in vertraging nu.
1: Tip van de week.
0: Ja, de nieuwe tipper van de week deze week, Stan van Samang. Weet duidelijk van de warmte.

0: eigenlijk wel een fantastische productie, toch wel, deze nieuwe single van Stan van Samang. Staat erbij genoteerd om de zomergeest van het jaar weg te skepen, zeg maar, in Vlaanderen, in België. Benieuwd wat het wordt.
1: Goedenavond, u luistert naar Hitriders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
0: Ja, en van de ene grote hit naar de andere, maar toch wel een heel poosje terug in de tijd nu. We keren terug naar 1978 met deze geweldige Engelse band. Dan heb ik het over Status Quo natuurlijk. Hier is Hold You Back.

0: 1978 voor de Status Quo met Hold You Back. De originele Status Quo weliswaar, want je hebt in België ook de Status Quo Q-band. En die mannen doen het eigenlijk ook niet slecht hoor. Nee, want af en toe komt er ook eens een vent uit de originele band meespelen met die mannen. En ik heb het een jaar of twee, drie terug aan de lijf ondervonden. Ik heb die mannen toen ook nog geïnterviewd.
1: Dit is Hit Riders op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Fijn dat je luistert.
0: Ja, Chris Mello was nieuw lid toen bij Status Quo. En kwam ook even meespelen bij de Status Quo Q-band. Meerdere malen is het al gebeurd trouwens, dus dat wil toch al wel eens iets zeggen. Zometeen komt Bart van Leeuwen langs in deze 233ste show. Eerst nog deze van Tower.

0: alweer van 1981 geleden, deze van Tower and See You Tonight.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik heb niet zoveel nodig. Voor mij geen dure Rolls Royce of een limousine. Ik hoef ook niet zo nodig met mijn kop in de roddelbladen. En waar ik al helemaal geen behoefte aan heb, zijn mensen die me vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Eigenlijk heb ik maar één ding nodig. Nee, ik kan makkelijk zonder telefoon, zonder gas, zonder licht. Maak je geen zorgen over mij. Ook zonder al die dingen kan ik me heel goed redden. En denk maar niet dat ik mijn huis uit word gezet omdat ik mijn huur weer eens niet heb betaald. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren, dat is niet nodig. Maar het enige wat ik wel nodig heb, dat ben jij. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kan gewoon niet zonder jou. We horen nu eenmaal bij elkaar. Net als een piloot bij een vliegtuig of een bal op het voetbalveld. Zoals een keu hoort bij een biljart. Zo hoor ik bij jou. En maak je geen zorgen. Je hoeft me niet te overladen met complimentjes omdat ik zo goed voor je ben. Ik red me wel. Mij hoef je niet in de watten te leggen. Dat zou ik weigeren, omdat ik dat gewoon niet nodig heb. Er is maar één ding dat ik nodig heb. En dat ben jij.

0: de blazende verhaal met Paul Carrick en I Need You, waarvoor dank aan Bart Verleeuwen. En intussen is Jacqueline hier even binnengewipt in de studio. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Dag Jos.
0: Hou, ik ben zo blij dat je er bent. Intussen heb je me ook voorzien, zie ik, van een drankje. Want ja, ik begon toch eigenlijk een klein beetje dorst te krijgen hoor nu.
1: Ja, en een hapje ook nog.
0: Een hapje er ook nog bij?
1: Ja.
0: Ja, jongens. Wat moet de mens nog meer hebben eigenlijk wel? Dankjewel, daarvoor kom je straks terug, Jacqueline, in het tweede deel.
1: Ja, straks ben ik terug.
0: Oké, tot straks.

0: toch altijd leuk, hè, met die Jacqueline. Ik ben zo blij dat ze er weer is in de studio hier. Ik heb dus al eens goed doorgedronken, zeg maar. Je hoort misschien al een klein beetje aan mijn stem dat het al ietsje beter is intussen weer. Het is een klein beetje gesmeerd. Jean-Paul Young, Love is in the Air.
1: Hit Riders op vrijdag. Alleen de beste hits. Oei.

village people. Yeah, moet ik zeggen. Ja, sorry hoor. Village people hoorde je met YMCA voorlaatste vocale in het eerste deel. Ik maak graag afspraak. Na 6 uur dan zijn we er weer. De Hits Gala.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: overkant van 6 uur, zeg maar. In het tweede deel van deze Hit Riders op vrijdag.
1: Buenos noches y bienvenidos a Hit Riders. Con Jos van den Bus, the real one.
0: Tot 7 uur nog vanavond deze 233e uitzending.

lekkere dansplaat uit die 80's. Je hoorde Shannon en Let The Music Play. Ja, we zijn weer vertrokken tot 7 uur voor het tweede deel Hit Riders op vrijdag. En de 233ste uitzending loopt hier tot 7 uur vanavond. Alleen de grootste hits worden hier bij ons. Elke vrijdag en straks ook nog met Jacqueline.

destijds toch wel. Speciale versie, een 12-inch versie van deze Big in Japan. Zo, je kreeg hem helemaal.

Dan keren we terug in de tijd nu. Back to the good old days. 1978, die zeezendertijd. Jongens, jongens, jongens. Ken je deze nog? Gilla is de naam. En het nummer heet Bend Me, Shape Me.

0: die 70s muziek. Jongens, jongens, jongens. Het blijft hangen in ons achterhoofd, zeg maar. Ja. Gilla scoorde een grote hit in 1978. Dankzij de vele zeezenders hits. Waaronder ook Radio Mi Amigo destijds. Bend me, shape me, any way you want me. En afgelopen weekend waren er in Meren vieringen omtrent 50 jaar jubileum van de overwinning van het behalen van de Ronde van Vlaanderen. De Ronde, zeg maar. En Lucien van Imken werd gevierd en vandaar gaan we deze plaat Jukebox Klassieker draaien.
1: Jukebox Klassieker.
2: Lucien van Imp, de

0: Lucien van Imp won 50 jaar geleden de ronde, zeg maar. Ja, als enige Belgen tot op dit ogenblik toch nog wel. Dus hopelijk komen er vervangers die die titel overnemen. Maar intussen werd Lucien gevierd in Meeren. En dat zou toch nog eens gebeuren aanstaande maandag in Aalst op het Natuurcriterium.
1: Every Friday till 5 and 7 p.m. with Jos van den Bos.
2: All over the place. We're online. Listening to the hottest internet station.
0: Ja, dus aanstaande maandag in Aalst het Natuurcriterium na de ronde, zeg maar. En Dierne van Skepdaal komt ook. Je weet wel. Zal mijn schoonmoeder niet graag horen, maar ja.

Dus aanstaande maandag in Aalst, in Oost-Vlaanderen, is dat het 89ste natuurcriterium. En Rune Herholz, Belgisch kampioen, zal erbij zijn. En ook

0: Ja, ze is er ook al 15 jaar geleden dat de Britse zangeres Amy Winehouse is komen te overlijden. 27 jaar jong werd ze en Amy Winehouse was wereldbekend dankzij deze hit Rehab en Valerie en Back to Back en zo meer andere grote hits, zeg maar. Dus 15 jaar intussen al geleden, deze Amy Winehouse. En we gaan eens even kijken in onze hitridersgroep naar jullie stemgedrag wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Ja, intussen heb ik het hier al gevonden, zie ik. Ik moet hier wel intussen eerst nog iets klaarzetten. Dat is ook zo, kijk, bij deze gebeurt. Voilà. Ik kijk eens even wat er in het lijstje stond van laureaten deze week. Op nummer 1 in het lijstje stond de nummer van de Gentry's, Keep on Dancing. Een nummer uit 1965. En ik tik het even aan. Zo kan ik ook zien hoeveel mensen erop gestemd hebben. En dat waren er 29%. Niet slecht eigenlijk toch wel voor een plaat die tot over een paar weken voor mij nog totaal vreemd was. The Gentry's en Keep on Dancing. Zo zie je maar, een mens leert altijd maar bij. De tweede plaat in het rijtje was een nummer van Stevie Wonder, Part-Time Lover uit 1985. En daarop stemden 16% van onze luisteraars, maar dat is eigenlijk niet genoeg. Want als je dan kijkt, nummer 3 in het lijstje, dat was een nummer van Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You uit 1987. En lieve mensen, dat kreeg waarschijnlijk wel van jullie, ik ben er 100% zeker van, 54% van de stemmen. Als je me nou, 54% van jullie stemmen, dus dat is toch wel meer dan de helft van wat er te rapen viel. Glenn Medeiros gaat dus lopen met de pluimen en is deze week...
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Nothing's gonna change my love for you. Dat zal ongetwijfeld bij ons ook zo zijn. Er verandert niks. We blijven elke week uit. En op vrijdag tussen 5 en 7 uur in deze Hit Riders, zeg maar.

Een nummer uit 1965, goed voor 29% van de stemmers. En ik noem er een paar op, dat deed onder andere Laila Lai, Kurt Gozi, Dirk Dillen, Guy de Macht en noem zomaar op. Bedankt voor het stemmen. Volgende week dinsdag staat er terug een lijstje met 3 laureaten online op onze Facebookpagina Hitwriters en ook op die van Jos van den Bos.

0: Casey en de Sunshine Band. Ja, ik voel de zon hier op mijn rug. Ja. De zon schijnt, lieve mensen, en ze gaat nog een heel stuk door. Want volgende week komen er weer temperaturen aan van boven de 30 graden en meer. Dus dat belooft weer.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: goede vraag eigenlijk. Wat eten we vandaag, Jacqueline? Goedemiddag, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemiddag, Jos. Hier ben ik weer.
0: Ja, zeg het maar hoor, Jacqueline.
1: Ja, dus vanavond maak ik dus lekkere aardappeltjes klaar. Met lekkere verse worteltjes en erwtjes. Met een lekkere cordon bleu.
0: Amai.
1: En als dessert heb ik voor een chocolademousse gekozen.
0: Ja, zo te horen maak je er je werk van, Jacqueline.
1: Ja, dat is altijd lekker, een verse chocolademousse, ja, dat je zelf klaarmaakt.
0: Ja, ik begrijp het. Maar als je zo lang in de keuken moet staan en het is zo mooi weer buiten, doet jou dat dan niks, nee?
1: Ja, maar ja, het is al warm geweest en nu in de keuken wil ik mij wel een beetje amuseren.
0: Ja, ik zei het zo net nog, Jacqueline, volgende week terug boven de 30 graden, 33 graden. Wat gaat dat teweeg brengen? Hoe ga je er tegenaan kijken? Wat kan je er tegen doen, zeg maar?
1: Ja, een handdoekje in je nekje leggen voor een beetje verfrissing.
0: Oh ja? Ja, dat kan misschien wel een beetje helpen. Ik had het ook in deze show wel eens over de Hentse feesten. Jacqueline, ben je geweest?
1: Ja, ik ben al 2 maal geweest.
0: Ja, 2 maal. Oeh, en heb je al het een en het ander gezien dan? Wie heb je allemaal bezig gezien op de podia?
1: Ah, ja, Christophe, de zanger Christophe dus. En dan Kid Coco, dus Junior daar.
0: Kid
1: en dan
0: Coco,
1: nog,
0: ja.
1: nog een paar optredens dat ik meegedaan heb. Ja. En
0: Jacqueline,
1: de Salsa Bar natuurlijk ook.
0: Ja, ik heb nog een vraagje. Volgende week maandag is het hier in Aalst het 89ste natuurcriterium. Zegt jou dat iets?
1: Ja, voor mij, ik zie dat niet graag koers, hè. Dus ik denk, Jos gaat er maar alleen naartoe.
0: Ja?
1: Ofwel ga ik op café zitten, hè.
0: Oh, ja. Ik zal eens moeten zien dat ik een van mijn vrienden even wakker schud. Misschien gaat die mee, wie weet.
1: Ja, ik denk dat beter zal zijn.
0: Zou dat beter zijn, denk je?
1: Ja.
0: Interesseert jou dat niet,
1: wielrennen? Nee.
0: Nee, alleen. En Evenepoel ook niet?
1: Nee. De koers zegt mij totaal.
0: Ja, hij zal het graag horen, want hij komt aanstaande maandag naar Aalst op het 89ste natuurcriterium. Het is ook geen favoriet van mijn schoonmoeder, dus vandaar Evenepoel, bye bye, zwaai zwaai, zeg maar.

toch altijd leuk als je bekijkt hoeveel mensen er elke week weer stemmen op die keuzeplaat van de luisteraars. Waarvoor dank, lieve luisteraars. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ben je ook al lid van onze gratis Club Kid Riders? Als je dat nog niet bent, mag je dat nu zeker doen. Je kan gratis lid worden op onze Facebookpagina van Hit Riders. Jimmy James gaat waar de muziek gaat en deze meneer gaat naar Rio. Hier is Claude François.

0: Lekkere Franse chanson van Claude Fratois. Uit de goede oude 70's weer een keer. Je fais à Rio. Ja. Hoe hij aan zijn einde gekomen is, is nog een groot vraagteken. Heeft hij het expres gedaan of was het een ongeval? Wie weet het, maar hij is in zijn bad geëlektrocuteerd, deze Claude François.
1: Dit is een echte popcorn-klassieker.

Ja, en ik heb me vandaag eigenlijk toch wel weer rot geamuseerd, moet ik eerlijk toegeven. Ja, toch wel. Dit was een echte popcorn klassieker. Angie Moreno, Spanish Harlem.

Nog een bescheiden hitje uit de 80's, zeg maar. Ja, nou ja, bescheiden hitje. Ik zou zo geen bescheiden hitje durven noemen, toch? Het was toch een grote hit.

Sandeep in Let's Night, een DJ, save my life. Ik hoop dat ik jullie leven vandaag gered heb door deze 233ste uitzending te brengen op deze vrijdag 24 juli 2026. Ik was er graag bij en tevens ook Jacqueline, want in haar plaats zeg ik ook graag tot volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending en wij hopen van jullie net hetzelfde. Zometeen nog veel pret met de komende collega's. En vergeet niet, aanstaande dinsdag zetten we terug 3 laureaten online voor onze keuzeplaat van de luisteraars. Nog geen lid van onze Hit Riders Facebookpagina? Dan kan je dat nog vlug doen. Je moet gewoon aanvinken, gratis lid worden op de Facebookpagina zelf. En dan ben je altijd als eerste op de hoogte van alle verwikkelingen van het reilen en zeilen, zeg maar. Dit wordt onze laatste vocale. De groetjes van Week Mij en Jacqueline en...

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jody Bernal kreeg de eerste aanzet voor het nummer na een bezoek aan zijn biologische familie in Colombia, waar hij een cassette en cd met Spaanstalige muziek mee kreeg. En daarop stond het origineel van El Simbolo, dat hij later bewerkte tot zijn eigen versie. Het nummer komt voort uit Nunca de Decides van de Argentijnse groep El Simbolo, geschreven door Ramon Garriga, Tore Puerto en Frank Madero. En zijn versie werd gekoppeld aan het RTL4-programma The Your Big Break, waar hij het nummer gebruikte als talentenjachtinzending. En dat gaf de opname een professionele duw. De Spaans-Latijnse haak is niet verzonnen voor de grap. Bernal was in Bogota geboren en als baby door een Nederlands gezin geadopteerd. En die Colombiaanse roots speelde direct mee in de totstandkoming van de hit. In een interview vertelde Bernal dat het lied voor hem draaide om een vrij simpele verkeringsscène. Twee mensen die duidelijk interesse in elkaar hebben, maar geen van beiden de eerste stap zetten. Daarmee hebben we wel de eerste stap gezet in een nieuw uur van de Number One Show. Het programma dat alleen maar nummer 1 hits in de schijnwerper zet. Nu naar de nummer 1 van deze week in verschillende landen, waaronder Nederland. Dit is Shakira die met Dai Dai een nieuwe wereldkampioenschap voetbalhit scoorde.
1: The number one show.

Jarafdine heette eigenlijk Jarafdine Karoubi en werd geboren in Casablanca, Marokko. Hij groeide op als zoon van een Franse moeder en een Algerijnse vader. Als kind verhuisde hij naar Parijs, waar hij in aanraking kwam met moderne muziek. In 1964 won hij de prestigieuze talentenjacht van Radio Monte Carlo, wat hem opdrachten opleverde in Duitse nachtclubs. Het opmerkelijke is dat deze zanger van popmuziek daarna filosofie en letterkunde ging studeren aan de Universiteit van Brussel, waar hij in 1971 zijn graad behaalde. En pas daarna richtte hij zich volledig op zijn muzikale carrière. Een van de meest opmerkelijke aspecten van Do You Love Me, waar we het over hebben, is dat de vrouwelijke stem op het nummer jarenlang een mysterie was. Hoewel het een duet is, werd de zangeres oorspronkelijk niet op de hoes van de plaat vermeld. Het was de 19-jarige Belgische studiozangeres Evelien de Haze die het vrouwelijke deel voor haar rekening nam. Do You Love Me was de eerste Belgische plaat die de nummer 1 positie behaalde in een Nederlands jaaroverzicht. Het nummer stond maar liefst 17 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 5 weken op de eerste plaats. Interessant genoeg had het nummer meer succes in Nederland dan in België zelf. Daar bereikte het alleen de tweede plaats, 2 weken lang achter Forever and Ever van Demis Roussos. Het verhaal van Sheriff Dean eindigt tragisch. Hij overleed op Valentijnsdag 2019 op 71-jarige leeftijd in Oran, Algerije, na langdurige complicaties door diabetes. De ziekte had hem eerder al zijn zicht en een been gekost.

0: is de number one show met een terugblik op het nieuws uit juli 1987. Een camping in Le Grand Bornand in de buurt van het Franse Annecy wordt tijdens noodweer overspoeld door de buiten haar oevers getreden rivier Borne. 23 mensen komen daarbij om het leven. Het is de geboorte van de 5 miljardste wereldburger. Het gaat om een baby uit Joegoslavië. Zo beslist secretaris-generaal Javier Perez, de QLR van de Verenigde Naties. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen wordt geregeld. De Russische partijleider Michail Gorbachev biedt het Westen een wereldwijde dubbele nul optie aan voor kernwapens voor de korte en middellange afstand. Dit was het nieuws van juli 1987. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.
1: July 1987. Number 1. From the 60s till now, here are the hits that top the charts in the United States, the UK, and the Netherlands. And that made all those memories for you. Combined in 1 hour, here's this week's number one show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Terwijl de Tour de France voorbij raasde, gebeurde er iets historisch. Tijdens de rit naar Le Marquistin hebben 293 mensen op de Col Amique een officieel Guinness World Record gevestigd. Ze voerden tegelijkertijd de oefening Mountain Climber uit. Goed voor de titel van de grootste groep die deze oefening simultaan uitvoert. De record werd ter plekke gecontroleerd en bekrachtigd door een official van Guinness World Records. De recordpoging vond plaats terwijl de renners van de Tour de France even verder op de klim bedwongen. Initiatiefnemer was Basic Fit, official fitnesspartner van de Tour en sponsor van het ploegenklassement. De 293 deelnemers bestond uit een gemengd gezelschap. Basic Fit leden, prijswinnaars en vrijwilligers deden mee aan de poging. De Mountain Climber is een populaire krachtoefening waarbij je in een plankpositie afwisselend je knieën richting je borst trekt. De oefening spreekt meerdere spiergroepen tegelijk aan en wordt ook vaak gebruikt in fitnessschema's. Het record is inmiddels officieel geregistreerd bij Guinness World Records en eerdere pogingen om het record voor de grootste gelijktijdige Mountain Climber sessie te vestigen bleven steken op een kleiner aantal deelnemers.

ontwikkelingen op AI-gebied tuimelen wekelijks over elkaar heen. Nu heeft het Chinese bedrijf Moonshot AI een nieuwe, sterkere versie van zijn AI-model Kimi uitgebracht, genaamd K3. K3 is gebouwd uit 2,8 biljoen parameters en dat zijn de rekenkundige bouwstenen waarmee een AI-model taal leert begrijpen en genereren. Hoe meer parameters, hoe meer een model in potentie kan onthouden en combineren. Toch gebruikt K3 niet al die parameters tegelijk en dat maakt het model sneller en goedkoper in gebruik. Het model kan ook grote hoeveelheden tekst in één keer verwerken, tot 1 miljoen tekens. En daarmee kan het bijvoorbeeld een heel boek of een grote hoeveelheid programmeercode in één keer doorlezen en begrijpen.

lekker een zomersfeertje aan het eind van de number one show van deze week. Robbie Williams zei zelf dat hij de melodie in Frankrijk oppikte en daar een French vibe voelde waarna het lied ontstond. De titel verwijst naar Rudyard Kipling's gedicht Mendeley uit 1890. Dat maakte het nummer meteen literair in plaats van alleen pop. De single verscheen als dubbele A-kant met Eternity en die twee clips vormen samen een doorlopend mini-verhaal. De videoclip is gemaakt als een klein misdaadfilmpje. Robbie en vrienden beroven een geldtransport, feesten in Zuid-Frankrijk en worden daarna alsnog gepakt. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Number One Show, editie nummer 281. Mocht je nog suggesties hebben, mail ze dan naar music@hit100.nl. En ik spreek je graag volgende

0: Hij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En we begonnen met een klassieker in de country en western muziek. Some Broken Hearts Never Mend, gezongen door vele artiesten. Maar dit keer door Don Williams. En hij had het over Coffee Black. Nou, dan heeft hij bij het rechte eind wat mij betreft. Soms een cappuccinootje, maar meestal is het zwart. Uiteraard vandaag de country kostplaat voor vandaag. De instrumentale aflosser en een hele leuke drie van. Maar heeft u vragen, suggesties of andere dingen richting de Country Corner? Dat kan op verschillende manieren. U kunt bellen met het telefoonnummer 06-30-13-1892, sms of een app. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Dat u gaat kijken op Facebook. Fred's Country Corner. En dan misschien wel via de Messenger. Zo komen alle berichten hier bij het team van de Country Corner terecht. En dan gaan we er zeker wat mee doen. En u krijgt altijd antwoord van ons terug. Dus we gaan weer een heerlijk programma tegemoet. Als ik de lijst zo een beetje zie, dan gaat dat goed komen. Ik zie onder andere staan Don Jones, Emily Ann Roberts, Alex Miller,

twee uur natuurlijk weer de drie van in ere hersteld. En dan hebben we weer een letter aan verbonden. Maar eerst de country gospelplaat voor vandaag. Afkomstig van Richard Lynch. En hij heeft het over, eigenlijk een beetje over mij. Maar dat bedoelt hij niet. The Radio Man.

fantastische stem. Emily Ann Roberts in de show. Terug naar eigen land. En dat doen we samen met Dick van Altena en Billy Yates. En ze willen de wereld veranderen met een liedje. I would change the world with a song.

Nou, dan kun je wel zeggen. Haggard on my daddy's radio. Ofwel, hij heeft over Merle Haggard. En die hebben we natuurlijk regelmatig in de show. Dit was Alex Miller. En daar gaan we meer van horen van deze man. That one that takes me home. Dat bedoel ik. In de toekomst dus meer van deze man. Want ja, hij begint een klein beetje aan de weg te timmeren in Amerika. We gaan even walsen. En dat doen we samen met Margarita. Hier is Shane Worley.

Hij doet nog steeds mee in de country en western muziek. Dan heb ik het natuurlijk over Willie Nelson. Dream Chaser. De Dream Chaser hoorde u hier in de Country Corner. Always rhymes to be making. Een van zijn laatste verschenen CD's, albums waar dit prachtige nummer op staat. The Dream Chaser. En daarvoor een walsje rond de tafel. Oftewel, dat deden we met Shane Worley en Walsing Margarita. We gaan naar de instrumentale aflosser. En dan waarom niet de stuurgitaar van Lord Green. Hier is Red Eye.

moment, zoals u dat van ons gewend bent. Na de instrumentale aflossen, dan krijg je dan dit muziekje. En dan praat ik er een klein beetje overheen, want we gaan richting de drie van... En de drie van zit toch al een verhaaltje bij. Want ze zijn bij mij op het werk bezig met een centrale radio aan te gaan leggen. Ja, iedereen bij mij op het werk die loopt of met een grote koptelefoon op... of met van die dopjes in de oren om hun eigen muziek te beluisteren. Dan vinden ze dat niet zo gezellig staan. Dus ze denken van, waarom niet een centrale radio? En dan word ik natuurlijk gelijk aangekeken. Toen werd er al een suggestie geopperd van we gaan de drie van erin stoppen voor het personeel. Zodat ook hun muziek dan door de speakers klinkt in de productiehal. Nou, hoe leuk is dat? Maar ik denk dat we de eerste drie van daarvoor al hebben gevonden en die laat ik u nu al horen. Want we gaan naar een bijzondere artiest. En die heet Keke Hank. En daar gaan wij drie nummers van draaien. Passing By, Painted in Blue en Grateful Hearts. Hier is Keke Hank en samen met Haley op het eerste en het derde nummer.

Heerlijke muziek van Kiki, Henk en Kaylee Haley. Grateful Heart. Daarvoor Painted Blue, daar tussenin dus. En Passing By, daar begonnen we mee in de drie van vandaag. En straks misschien ook wel op de radio van het werk. En zou zo wel kunnen. Door met de Country Corner. Dat bedoel ik, Cody Johnson.

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van het eerste uur. We deden samen met The French Family Band en een Lonesome Fugitive. Daarvoor Cowboy Up van Joni Harms. Maar u bent nog niet van ons af. Nee. We gaan nog een uur door. Dat betekent dat we zometeen toe zijn aan het tweede uur van de Country Corner. En daarin de drie van centraal en de letter D van Dirk. Dus we gaan even naar de onderbreking. Dat betekent dat we van A naar B gaan of van 1 naar 2, wat u maar wilt. En dat wij zometeen terugkomen met deel 2 van de Country Corner. Tot zometeen.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist...

0: volgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Met de enige echte
3: Frits Country Corner.

Luisteraars, welkom bij het tweede uur van de Country Corner. En zoals u dat in onze zomermaanden gewend bent, mocht u deze zomermaanden naar de Country Corner luisteren, dan weet u eigenlijk al wat er gaat komen, want we gaan de drie van de in ere herstellen. En dat doen we met een letter. En we zijn aanbeland bij de letter D van Dirk. En ook daar zijn vele country artiesten van. Of de voornaam begint met een D, of de achternaam. Of misschien wel een band die begint met een D. Maar dat gaat u zometeen allemaal horen in het tweede uur.

één en dezelfde artiest gaan draaien. En natuurlijk met de letter D. En dat allemaal vanuit Emmeloord Noordoostpolder, studio nummer 38. En mocht u vragen of suggesties richting de Country Corner hebben, dat kan. Even een sms of een app naar 06-30-13-1892. Overigens, u kunt alles op dat telefoonnummer kwijt. Als u het even via een sms of een app doet, dan komt dat helemaal goed. En dan is er eigenlijk nog een mogelijkheid. Want dan kunt u ook via de Messenger kunt u de Country Corner bereiken. Moet u even op Facebook kijken naar Fred's Country Corner. Ik hoop ook dat u dit uur er weer van gaat genieten. Want we gaan zo meteen beginnen met een man die zijn voornaam begint met een D. Zijn achternaam trouwens begint met een Griekse I. En u zult wel denken, wie is dat dan? Nou, dat is Dwight Yoakam. En we gaan dus drie nummers van deze beste man draaien. Hele mooie nummers. We gaan zo meteen beginnen met Guitars and Cadillacs. Daarna een 1000 Miles from Nowhere. En het welbekende Send Me the Pillow. That's Your Dreamer. Als eerste dus drie nummers van niemand minder dan Dwight Yoakam.

eerste drie voor vandaag. Dwight Yoakam, en als u goed heeft geluisterd, hoort u een klein beetje op de achtergrond ook Emmylou Harris meezingen. Send me the pillow that you dream on. Daarvoor 1000 miles from nowhere. En begonnen met guitars and Cadillacs. En welke dame begint met een D? Juist deze. Hier is Dolly Parton. En ook daar drie nummers van vandaag hier in de Country Corner.

oftewel Dolly Parton. En de Satin Sheets. Ertussenin 9 to 5 en begonnen met Jolene. De volgende man die we voor u klaar hebben staan begint met ook met een D van Dirk. Hij heet Don. En u zult u denken, ja hoor, hij doet Don Williams. Ja, die gaan we nog wel doen, maar nu even niet. Zometeen krijgen we ook Don Williams natuurlijk in de show. Maar eerst een man die in de jaren 50 en 60... ja, de countrymuziek heel populair maakte. Maakte de ene hit na de andere. Onder andere deze waar we mee beginnen. Kent u allemaal. Hier is Don Gibson.

Terug in de tijd naar de jaren 50 en 60. Don Gibson was de man en Lonely and Lonely. Daarvoor de Lonely Street van Don Williams. We blijven in het Lonely. En we begonnen met Oh Lonely, Oh Lonesome Me van Don Gibson. En die kent u natuurlijk met z'n allen. We gaan naar de man toe waar wij liefhebber van zijn. En ook zijn naam zit en D in. Oftewel Dick van Altena. Drie nummers van deze man uit de Beatles.

Wat maakt deze man toch heerlijke muziek? Footsteps to my door heette dit nummer. Daarvoor Love Me for Me. En Rust on My Strings. Niemand minder dan Dick van Altena. En ik had het al over de Don. Hier is hij dan, Don Williams. MUZIEK

0: So don't you think it's time for us to work?
1: Don Williams die zingt het al een klein beetje. Don't you think it's time? Nou, nog niet helemaal, maar ik wil wel alvast de afkondiging doen. Want de volgende drie nummers die zometeen gaan komen, die wil ik eigenlijk toch wel helemaal voor u draaien. U luistert dus naar Don Williams met Don't You Think It's Time. Daarvoor Some Broken Hearts, Never Meant. En begonnen met You're My Best Friend. Maar op het einde hebben we dan nog een groep gevonden die daar ook de day in voorkomt. Dan gaan we zometeen luisteren naar de Charlie Dungeons Band. Met The Devil Went Down to Georgia. Long-hearted country boy and simple man. Dat zijn de laatste drie in de show vandaag. Dan bedank ik u voor het luisteren alvast. En misschien volgende week weer aan de radio. Ik wel. En u misschien ook wel. Tot volgende week. Hoi hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uit.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karin Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt.

0: stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brent-olie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brent-olie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.